0: van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. En ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen van een nabijgelegen kamp zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval was kort na middernacht Nederlandse tijd en zouden zijn aangevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. Ook in Algerije, Marokko en Tunesië zijn grote bosbranden. Die worden verergerd door de hitte en droogte. Door de branden zijn in Algerije tot nu toe 6 mensen omgekomen. In Tunesië is sinds de afgelopen maanden ruim 4000 hectare natuur verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden onder controle. Maar vanwege de hitte en droogte wordt gevreesd dat het vuur opnieuw oplaait. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je luistert.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast? Ga je lekker, jongen? Je wilt toch rapper worden? Rappers

0: op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op.

0: 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft een Amerikaanse legerbasis in Jordanië aangevallen. Dat bevestigt de Iraanse revolutionaire garde. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met bombardementen. Het dodental door de zware aardbevingen in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade, want door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie geweest. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. De auto was eerder betrokken geweest bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd zijn inmiddels weer thuis. Het weer droog bij een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen, zo melden de twee bondgenoten. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet vermeld of er ook een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië, die kort daarvoor werd gemeld. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. Het dodental door de zware aardbeving in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Het weer, vandaag volop zon, alleen in het noorden kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en...

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet gezegd of er een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië van eerder deze nacht. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, is brand uitgebroken. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in het bosrijke omgebied. Er komt ook veel rook vrij en ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Later volgde nog een aardbeving met een kracht van 3. Het was al duidelijk dat er doden waren gevallen, maar hoeveel was onduidelijk. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers. Het natuurgeweld heeft een ravage veroorzaakt op het Japanse eiland. Fabrieken, kantoren en huizen zijn ingestort en meerdere mensen worden nog vermist. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming goed in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

waar het ligt. Maar wat we ook verzinnen en wat ik ook zing en waar we aan beginnen.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. Bij het homo-monument in Amsterdam is gisteravond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar 1 dode, tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Burgemeester Halsema hield een toespraak.
2: Our hope is much stronger. Our love is much stronger than hate. We stay hopeful and we will never be silent.
1: Ook in andere steden is de aanslag in Berlijn herdacht. In Utrecht is vanavond een bijeenkomst op het Domplein. In het Midden-Oosten zijn vannacht meerdere aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De waarde van het nieuwe bedrijf zou omgerekend zo'n 17,5 miljard euro zijn. Het is vooral een zet om meer geld te verdienen, zegt deze onderzoeksjournalist.
3: Dus hij zegt, ja, we investeren, alles gaat terug in het voetbal. Maar als je goed leest, de kleine lettertjes, dan staat er, ja, alle netto-winst gaat terug in het voetbal. Dat betekent dat er ook investeerders zijn, anders gaan ze natuurlijk ook niet investeren, die daar vet aan gaan verdienen.
1: Voetbalbond UEFA reageert kritisch op de plannen en zegt dat voetbal van iedereen moet zijn en dat de FIFA de rechten helemaal niet mag verkopen. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden is kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en...

0: is Eén Vallei met het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen ten zuiden van Apeldoorn heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren zijn uit voorzorg geëvacueerd. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu. Wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers, voornamelijk bij een ingestort winkelcentrum en een ingestorte papierfabriek. Correspondent Anoma van der Veren.
2: Daar is de kans op doden heel hoog. Dus ja, daar gaat heel veel aandacht naartoe. Maar er zijn echt wel duizenden reddingswerkers nog bezig hier en daar op de hele regio. Dus wordt echt op een hoop plekken nog wel gezocht.
1: Japanse media melden dat zo'n 130 gewonden worden behandeld in ziekenhuizen. In het Midden-Oosten zijn vannacht aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. In het Friese Franeker begint vandaag de PC, het belangrijkste kaatstoernooi van het jaar. Kaatsen is een balsport waarbij de bal met de handpalm wordt geslagen. PC staat voor Permanente Commissie en die organiseert dit evenement al 173 jaar.
3: De Permanente Commissie die staat eigenlijk buiten de KNKB. KNKB is gewoon in Friesland de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond. De Permanente Commissie die organiseert eigenlijk alleen deze dag. De dag is usus.
4: Pardon?
3: De dag is van ons vandaag.
1: Er worden vandaag duizenden bezoekers verwacht. Henk Fraser wordt bondscoach van Suriname, heeft het nationale team bekendgemaakt. Fraser werd geboren in Suriname. Eerder was hij onder meer trainer bij FC Utrecht en RKC. Als bondscoach van Suriname is hij de opvolger van Sandy Menzo en Henk ten Katen. Het weer, veel zon en warm. 28 graden in noordwesten tot 35 in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Arrestatieteams hebben vannacht op verschillende plekken invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten rond 1:15 een huis binnen in het stadsdeel Overschie. Een man werd daarna geblinddoekt afgevoerd. In Eindhoven was ook zo'n inval. De voordeur van een huis werd door de dienst speciale interventies van de politie opgeblazen, waarna een man werd gearresteerd. In een zorgcentrum voor jongeren in het Gelderse Beekbergen heeft vannacht brand gewoed. 20 jongeren en hun begeleiders werden geëvacueerd. Een van hen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een kinderzomerkamp in de buurt is uit voorzorg ontruimd, zegt de veiligheidsregio.
2: Zij kunnen inderdaad helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Het pand heeft mogelijk een asbestverdenking. En we willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
1: Het vuur is inmiddels onder controle, maar het nablussen gaat waarschijnlijk nog de hele dag duren. Een onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie. De maatschappij bevestigt dat na een bericht in de Volkskrant. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is. De divisie houdt zich bezig met klein onderhoud aan vliegtuigen zoals krassen en deuken. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Bij de aanval zijn doden gevallen, zegt correspondent Daisy Moore.
3: We horen vanochtend dat tenminste 8 van hun soldaten gedood zijn bij deze aanvallen. En Saudi-Arabië liet na de aanvallen weten dat ze niet uit zijn op escalatie, maar dat ze hard zullen reageren als zij worden aangevallen.
1: Iran opende gisteravond het vuur met raketaanvallen op Jordanië. Het weer, veel zon en warm, 28 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Morgen is het een paar graden minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je

0: is één Vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Arrestatieteams hebben vannacht in huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar invallen gedaan in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten een huis binnen in het stadsdeel Overschie, waarna iemand geblinddoekt werd afgevoerd. In Eindhoven werd de voordeur van een huis opgeblazen. De verdachte die daar is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. Over de arrestatie in Alkmaar is niets bekend. Bij aanvallen van Amerika en Saoedi-Arabië zijn in Irak afgelopen nacht 20 mensen gedood en 32 mensen gewond geraakt. De aanvallen waren gericht tegen een pro-Iraanse militie. Waarschijnlijk was het een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Iran vuurde ook raketten af op een Amerikaanse basis in Jordanië. Die zouden allemaal zijn onderschept. Een onderhoudstak van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie. Dat bevestigt de maatschappij na een bericht in de Volkskrant. De dochteronderneming doet klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals het repareren van krassen en deuken. De divisie zou niet voldoen aan de eisen dat dit sneller moet worden afgehandeld en geregistreerd. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is en ook niet is geweest. De vader van een van de slachtoffers van de Utrechtse tramaanslag is overleden. René Verschuur verloor in 2019 zijn dochter Roos, die door tramschutter Gökmen T. werd doodgeschoten. Verschuur was daarna veel in de media te zien, met name rond het strafproces tegen Gökmen T. Ook vond hij dat de aanslag had kunnen worden voorkomen. Hij streed voor erkenning daarvoor. In 2021 bleek uit onderzoek van de inspectie dat de politie en het OM inderdaad meer hadden kunnen doen om het risico op een aanslag te verkleinen. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je luistert.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbranden in Frankrijk en Spanje hebben zich vannacht niet uitgebreid. In het Franse departement Gironde en bij de Spaanse hoofdstad Madrid zijn ze stabiel gebleven. En op andere plekken in Spanje zijn de branden geblust of onder controle. Alleen een bosbrand ten noorden van Valencia rukt ongecontroleerd op, schrijft een Spaanse krant. Daar is in 4 dagen al zo'n 10.000 hectare bos verwoest. De weersverwachting voor vandaag is ongunstig. Zo wordt het in de buurt van Bordeaux 38 tot 41 graden en het blijft droog. In huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en een begeleider zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In een nationaal park in het zuiden van Kenia zijn 15 olifanten door een nog onbekende oorzaak doodgegaan. In een laboratorium van de Universiteit van Nairobi wordt bekeken of de dieren zijn vergiftigd of dat ze zijn overleden door vervuilende stoffen in het park. De olifanten vertoonden vlak voordat ze doodgingen verlammingsverschijnselen. In het park leven 2700 olifanten. De populatie neemt de laatste jaren weer toe, wat ook leidt tot conflicten met boeren, omdat de olifanten schade aanrichten op landbouwgrond. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De brand afgelopen nacht in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken, zegt de politie, die een minderjarige bewoner van het centrum heeft aangehouden. Bij de brand raakte een andere bewoner zwaar gewond. Een deel van het zorgcentrum is ingestort. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn uit voorzorg geëvacueerd en ze kunnen nog niet terug omdat deeltjes die in de buurt van het gebouw terechtkwamen worden onderzocht op asbest. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. In het zuidwesten van Frankrijk en Spanje, waar grote bosbranden woeden, worden vandaag opnieuw hoge temperaturen verwacht. In de buurt van Bordeaux wordt het 38 tot 41 graden. De branden in Frankrijk en Spanje zijn nog niet uit, maar sinds gisteravond wel voor een groot deel onder controle. De Franse DJ Kavinsky is overleden. De producer en artiest werd gisteren doodgevonden in zijn huis in Parijs. De politie onderzoekt zijn dood. Kavinsky is de artiestennaam van Vincent Belorger. In 2010 kwam zijn album Night Call uit, waarvan het gelijknamige nummer te horen was in de film Drive met Ryan Gosling. 2 jaar geleden bracht de DJ het nummer opnieuw uit met de zangeres Angèle en traden ze samen op tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Ook zijn nummers van de Franse DJ gebruikt in videogames. Kavinsky was 50 jaar. ABBA heeft gelijk gekregen in een zaak tegen de carnavalsgroep De Kapotte Kachels. Een parodie op het liedje Take a Chance on Me is terecht offline gehaald. ABBA wil niet dat er andere teksten op hun muziek worden gemaakt. Omdat De Kapotte Kachels een commercieel belang hebben bij het liedje Dikke Pens, geeft de rechter de groep uit Zweden gelijk. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het Brabantse Engelen is vanmorgen een auto in het water gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is met de bekladdingen tegen een AZC van afgelopen weekend. Duikers onderzochten de auto, maar er zat niemand in. De politie zegt dat de auto bij de eigenaren is weggehaald. Afgelopen weekend werden huizen en auto's in Engelen beklad met scheldwoorden en teksten tegen de komst van een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers. De mensen bij wie dit gebeurde zijn niet tegen die opvang. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niets over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in huizen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In Groningen melden verhuurders veel nepadvertenties. Die verschijnen op sociale media als Facebook en TikTok. Wie een aangeboden huurhuis wil bezichtigen, moet eerst betalen. Mensen die daarop ingaan zijn hun geld kwijt. Vooral in de zomervakantie is een piek te zien, omdat veel afgestudeerden dan van huis wisselen. De Braziliaanse voetballer Victor Gabriel is maximaal een half jaar geschorst. Hij brak vorige week een scheenbeen van een tegenstander bij een tackle. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof voor Sport is de schorsing van Gabriel pas voorbij als een tegenstander weer kan spelen, behalve als dat langer duurt dan een half jaar. Het weer, zonnig, 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en het oosten, bij weinig wind. Morgen eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental na de aardbeving in Japan is gestegen naar 18. Dat aantal zal vrijwel zeker nog oplopen. Na de zware aardbeving van gisteren liggen nog mensen onder het puin. Premier Takeuchi spreekt van een race tegen de klok om mensen daar nog levend onder vandaan te halen. In het aardbevingsgebied zitten vele tienduizenden mensen zonder stroom. Delen van bruggen en fabrieken zijn ingestort, net als huizen, kantoorpanden en ook een winkelcentrum. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niks over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd, zegt de Belgische defensieminister Franken. In Spanje mogen duizenden mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn er afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn geëvacueerd. De Ierse muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam op het leven bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard speelde een van de hoofdrollen in de muziekfilm The Commitments uit 1991. Daarna formeerde hij zijn band The Frames. In 2008 won Hansard een Oscar voor zijn nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij samen met de Tsjechische zangeres Markéta Irglova zong en acteerde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Er staat weinig wind. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 3 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlander die gisteren omkwam bij een bootongeluk in Brazilië is een man van 25 uit Overijssel. De familie van de man uit Rijssen-Holten krijgt hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De boot waar de man op zat zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen op de grens met Argentinië. Aan boord waren volgens Braziliaanse media 2 bemanningsleden en 6 Nederlandse toeristen, een gezin met 2 dochters en hun vrienden. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd. In Spanje mogen 1000 mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn ontruimd. Het officiële dodental na de aardbeving in Japan is opgelopen tot 18. Waarschijnlijk loopt het nog op, omdat er nog mensen onder het puin liggen. In het rampgebied zitten 10.000 mensen zonder stroom en zijn delen van bruggen en fabrieken ingestort. Er wordt geprobeerd om zo snel mogelijk medicijnen, voedsel en water naar het getroffen gebied te brengen. Door een reorganisatie bij BMW verdwijnen wereldwijd mogelijk 8.000 banen. Meer dan de helft daarvan zou in Duitsland zijn, meldt het Duitse persbureau DPA. De maatregelen zouden nodig zijn om het automerk winstgevender te maken. BMW wil er zelf niets over kwijt. Muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam om bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard won in 2008 een Oscar voor het nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij de hoofdrol speelde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: van 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het gaat financieel beter met de Nederlandse spoorwegen. De NS boekt het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Volgens de spoorvervoerder komt het vooral doordat meer mensen de trein pakken. Hoeveel precies, zegt het bedrijf niet. Ook zijn er minder vertragingen, waardoor het bedrijf geen boetes heeft gekregen. Daarnaast mocht de NS de ritprijzen verhogen. Sinds de coronacrisis ging het financieel niet goed met de NS. 5 jaar lang boekte het bedrijf verlies omdat er minder mensen met de trein gingen. De reddingsbrigade Egmond waarschuwt badgasten om uit de buurt te blijven van muien. Gisteren werden 3 zwemmers door het water meegesleurd. Ze konden worden gered, maar 1 van hen was er al slecht aan toe. 10 anderen zijn door de brigade gesommeerd om uit het water te komen. Een mui is een diepe geul tussen zandbanken waarin het water van het strand snel terugstroomt naar zee. Wie in zo'n stroom terechtkomt, kan zich het best laten meevoeren naar zee om iets verderop terug te zwemmen naar het strand. De 3 verdachten die vannacht zijn opgepakt in een terrorismeonderzoek hadden vooralsnog geen link met de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De politie deed invallen in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. Het OM wil nog niet kwijt wat de verdenking is, alleen dat het om een onderzoek naar terrorisme gaat. Een van de verdachten is 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij een aanhanger was van IS. In de stationshal van Rotterdam Centraal heeft vanochtend een man in de lucht geschoten. Niemand raakte gewond. De schutter is een man van 26 uit Ridderkerk. Hij zit vast en wordt verhoord, zegt de politie. Ook wordt gekeken welke zorg de man nodig heeft. Het weer, zonnig, met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm. Het koelt vannacht af tot een graad of 19. Morgen overdag eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: nieuws van 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand bij Ter Hole in Zeeuws-Vlaanderen inrijdt op een groep schoolkinderen, rijdt veel vaker te hard. De man van 20 was op de dag van het ongeluk al 3 keer geflitst. In de week ervoor gebeurde dat op 17 verschillende plekken. Op de telefoon van de verdachte werden video's gevonden waarin hij zichzelf filmde en zijn snelheidsmeter. Ook reed de man over een dubbele doorgetrokken streep en wist hij dat de stuurbekrachtiging van de auto niet werkte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en de directeur van een school in Axel om het leven. Een grote gehandicaptenzorginstelling in Brabant zegt door personeelstekorten ZZP'ers te moeten inschakelen, ook al mag dat niet meer. De instelling is bang failliet te gaan als de Belastingdienst vanaf volgend jaar boetes gaat uitdelen. De brancheorganisatie zegt dat dit bij meer instellingen speelt. ZZP'ers mogen sinds dit jaar niet hetzelfde werk doen als een medewerker in loondienst. De auto die vanochtend in Engelen in het water werd gevonden is van inwoners die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. Afgelopen weekend werden woningen beklad van mensen met dezelfde poster voor het raam. In het dorp bij Den Bosch zijn plannen om een vluchtelingenopvang te openen en dat leidt tot verdeeldheid. Bij een Pride-evenement op het Javaplein in Amsterdam zijn extra betonblokken geplaatst. Burgemeester Halsema had al aangekondigd dat ze waar nodig maatregelen zou nemen na de aanslag op de Pride in Berlijn. Daarbij viel zaterdag een dode en raakten tientallen mensen gewond. Op het Javaplein is een markt met kraampjes en optredens bezig. Het weer, zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het nog lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Ja, welkom bij het programma Link. Naast mij technicus Adrie Speklee. Mijn naam is Dirk Meijer en ja, dit is het programma Link. Vorige week heeft collega Henk Gieling I Go to Rio van Peter Allen laten klinken. En deze week start ik dus met Rio. We blijven in Rio met de zusjes Maywood. En zij hadden natuurlijk meer hits, maar Rio was een van hun grotere hits. Rio de Janeiro zongen ze. Het was een hit van hun uit 1981, een vrolijke meezinger. Ja, elk stukje muziek in het programma Link dat uit je speaker klinkt, is gelinkt aan een thema. En dit uur is dat het thema de stedentrip. En daarom zijn we begonnen waar Henk Gieling vorige week is geëindigd, in Rio. Maar van Rio maken we een hele grote stap. We gaan gewoon naar Nederland. Dan gaan we naar Rotterdam, ook een wereldstad. En de Engelse formatie Beautiful South maakte in 1996 het nummer Rotterdam or Anywhere. En dat klinkt als een fraaie ballade. Maar als je goed luistert, zit een ironische ondertoon onder. Want ze zingen, als je nou in Rotterdam, in Liverpool of Rome bent, ach, het is allemaal een beetje hetzelfde. En vooral vrouwen zien er in grote steden allemaal hetzelfde uit. Volgens Beautiful South.

Ja, dat is de Engelse formatie Beautiful Sound. En zij zongen over Rotterdam or Anywhere. En dit nummer was in Engeland wel een grote hit, maar in Nederland heeft het helemaal niets gedaan. Ik begrijp er eigenlijk niks van, want het is zo'n mooie ballade. Ik ga van Rotterdam naar Maastricht. Benny Nijman heeft een ode aan Maastricht geschreven. En dat deed hij al in 1979. En het is een oorspronkelijk nummer. Oorspronkelijk natuurlijk een Frans nummer van Yves Dutheil. Die heeft het gemaakt in 1977. En dat was Prendre un enfant. Dat was een geweldig succes in Frankrijk. Deed in Nederland veel minder. Maar Benny Nijman was zo onder de indruk van de melodie dat hij een vertaalslag heeft gemaakt op dit nummer naar zijn geboorteplaats. Naar zijn geliefde Maastricht. Dat was dus in 1979. En het nummer werd toen geen hit. Maar staat altijd nog stevast in de Evergreen Top 100 van Radio 5.

0: toch altijd weer zo'n mooie, fraaie, herkenbare stem van Benny Nijman. Te vroeg overleden, maar dit nummer hebben we altijd voor ons in de herinnering. De ode aan Maastricht. Je luistert naar het programma Link en we maken een stedentrip. We zijn in Rio geweest, Rotterdam, Maastricht. En ik maak nu een enorme sprong weer naar de overkant van de Grote Plas. We gaan naar Las Vegas. En Las Vegas, ja, dat doet je natuurlijk denken aan pokerend, dat doet je denken aan geld. En ja, de film Viva Las Vegas met Elvis Presley, gemaakt in 1963, handelt ook over raceauto's, geld en natuurlijk verliefdheden. Want als hoofdrol had Elvis Presley naast zich een andere hoofdrol, speelster en Margaret. Twee mooie mensen die een fraaie film hebben gemaakt. En Elvis Presley zingt de titelsong Las Vegas.
1: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole

Ja, dat was een hele interessante film van Elvis Presley samen met Anne Margaret. Viva Las Vegas. Het ging over raceauto's, geld en verliefdheden. Ja, daarna zijn deze Elvis Presley en Anne Margaret ook nog verliefd in het echt op elkaar geworden. En dat heeft natuurlijk in het huwelijk van Elvis weer de nodige problemen gegeven. Maar Anne Margaret en Elvis Presley hebben tot het einde van het leven van Elvis Presley altijd nog een goed contact weten te onderhouden. Ik ga van Las Vegas over naar Budapest. Mooi hè, zo'n denkbeeldige radio-uitzending waarin je heel makkelijk, zonder te hoeven reizen, steeds maar een trip kunt maken van de ene stad naar de andere stad. En George Ezra, hij bejubelt Budapest.

Ja, dat was een groot succes van George Ezra. Ja, ja. Ja, hij bleef iets langer in Budapest dan ik had gedacht. Ik weet ook van hem dat hij daarna nog een nummer heeft gezongen over Barcelona. En dat was ongeveer hetzelfde ritme, dezelfde gimmick zat erin. Ja, en dan wordt het toch minder leuk. Dat is ook lang zo'n grote hit niet geworden. Van George Ezra ga ik over naar Dublin in deze stedentrip. Ja, we gaan naar Dublin en dat gaan we doen via de Rocky Road van de Dubliners. En dan komen we uiteindelijk uit in Dublin.

Ja. Ja, dat was een heel kort applausje. Eventjes weggeknipt. Maar je hoorde dus de Dubliners, die traditionele Ierse muziek. The Rocky Road to Dublin. Je luistert dus naar het programma Link. En we maken in dit programma een stedentrip. Van Dublin ga ik naar zowel Berlijn als naar Moskou. En dat heeft te maken met het nummer van The Scorpions. The Wind of Change. Uit 1990. In die tijd deden zich er veel veranderingen voor. De veranderingen door de val van de muur in Berlijn. De veranderingen door het uiteenvallen van het regime in de Sovjet-Unie en de bevrijdende opstelling van Gorbachev, de toenmalige leider. Een verandering van regime. Je zou eigenlijk meer democratie gaan verwachten. Dat was de verwachting toen ook, want ja, de Scorpions veronderstelden dat in 1990. The Wind of Change.

0: De kofferbak.
1: Ja, vandaag in de kofferbak hebben we een nummer. Gezongen natuurlijk door twee verschillende artiesten. Dat te maken heeft met Napels. Het is een Napolitaans lied. En het heet Santa Lucia. Het is eigenlijk al opgenomen door meer dan 100 verschillende artiesten. En dan wordt het wel moeilijk om een keuze te maken. Maar uiteraard heb ik het toch gedaan. Ik weet ook dat dit nummer in 1849 is geschreven. En de tekst gaat over een wijk in Napels, nabij de haven en de baai. En het beschrijft vooral het fraaie uitzicht vanuit de haven op de baai en op de zee. Ik ga de twee verschillende uitvoeringen laten horen van Elvis Presley uit 1965. Hij zingt dan echt mooi in het Italiaans. En vervolgens eentje van, ja, het kan niet anders, Luciano Pavarotti in gezelschap van David Romano. En dat is een nummer gemaakt in 1997. Luister naar twee korte uitvoeringen van Santa Lucia.

Ja, twee totaal verschillende uitvoeringen, maar wel mooi. Want ik stel me zo helemaal voor hoe ik kan kijken naar de baai in Napels. En me kan vereenzelvigen met die prachtige kust, met die prachtige zee die daar is. Ik blijf nog eventjes in die mediterrane streken. Van Napels ga ik naar Athene. En wie ontmoet ik daar? Dat is Konstantinos Argigos. En dat is een fameuze Griekse zanger. In 220 zingt hij over zijn Athene. Mijn Athene.

Athena Amour, dat betekent dus mijn Athene. En je hoorde de stem van Konstantinos Aregigos. En van Athene gaan we nu eventjes een reis maken dwars door Europa. En we komen uit in Kopenhagen. En wie treffen we daar in 1969? Scott Walker. Op zijn derde soloalbum wijdt hij een nummer aan Kopenhagen. Hij heeft het speciaal geschreven voor zijn toenmalige Deense vriendin. En hij bejubelt Kopenhagen, maar hij bedoelt eigenlijk zijn vriendin.

Ja, hij was natuurlijk een prominent lid van de Walker Brothers, deze Scott Walker. En die stem van hem is fabuleus. Denk ook even aan het nummer, die grote hit van hem, die solo hit, Joanna. En precies dezelfde sfeer tref je in dit nummer over Kopenhagen, waarin hij zich weer blij voelt als een kind als hij door de straten loopt van Kopenhagen. Al dan niet aan de hand van zijn vriendin. En dat was in 1969. Van Kopenhagen maken we weer een sprongetje door Europa. En we komen uit in Lisboa, Lissabon dus. En Amalia Rodriguez heeft heel wat nummers geschreven. Nou, niet alleen geschreven, maar vooral gezongen over Lissabon. Maar Amalia Rodriguez hoor je nu niet. Je hoort een nieuwe fado-zangeres. Dat is Katia Guerrero. En

Mooie muziek, de echte zwoele Faro met hartstocht gezongen. En je hoorde Katia Guerrero over de nacht in Lissabon. Van Lissabon ga ik nu naar een plaats in Centraal Duitsland. Niet zo'n grote plaats. Het ligt ten zuiden van Hannover. Het heet Göttingen. En in 1964 trad de Franse zangeres Barbara op in Göttingen. En ze werd daar heel, heel hartelijk ontvangen. En dat heeft zo'n indruk op haar gemaakt dat zij het jaar daarna een nummer schreef over deze plaats, Göttingen, in het Frans. En ze kwam jaren later weer terug in Göttingen. En toen zong ze op het podium voor het publiek daar het nummer in het Duits, maar ik laat het nu horen in het Frans. En ja, wat valt er nog meer over Göttingen te vertellen? Zij ontving, deze Barbara, later een stedelijke onderscheiding vanwege de publiciteit die ze aan deze plaats heeft gegeven dankzij dat nummer. En er is ook in Göttingen een straat naar haar vernoemd. Over Göttingen gesproken, het is een oude stad, het is een universiteitsstadje. En ja, daar valt over te vermelden dat in de jaren 30, toen het naziregime begon op te komen, dus dan heb ik het over de vorige eeuw, zijn veel Joodse geleerden en medewerkers van die universiteit gevlucht. En die brain drain is de universiteit van Göttingen fataal geworden. Je moet je voorstellen dat onder andere in de vroegere tijd de gebroeders Grimm daar ook les hebben gegeven, docent waren. En natuurlijk ook een natuurkundige als Max Planck. Göttingen Universiteit was vooral bekend vanwege wiskunde en natuurkunde. Voldoende gepraat. Ik geef het woord aan Barbara in het Frans over Göttingen. Ja.

De zangeres Barbara. Zij zong over de Duitse plaats Göttingen. En ik heb ook begrepen dat de Frans-Duitse betrekkingen dankzij dit nummer ook een positieve stimulans hebben gekregen in die tijd. Dan heb ik het over de eindjaren 60. Je luistert naar het programma Link en we maken een stedentrip. Van Göttingen ga ik over naar Constantinopel. Nee, of eigenlijk Istanbul. De Four Lads, dat is een Canadese groep, die zingen over Istanbul. En dan zingen ze er achteraan, Not Constantinopel. Ja, je weet, in 1930 is de definitieve naamsverandering gekomen van Constantinopel naar Istanbul. Deze hit van de Four Lads, want dat was het een hit, komt uit 1951. En in één adem daarna een echt Turks lied over Istanbul met de zangeres Sertab Erener. En dat is een nummer uit 2010 als zij zingt vol overtuiging over Istanbul.

0: Jefferson.
1: Ja, dat was de stem van de Sertab Erer uit 2010. En zij zong met heel veel passie over haar stad Istanbul. En dat deden de Four Lads ook. En dat deden ze al in 1951. Istanbul, not Constantinople. Ik dank Adrie Spekley voor zijn medewerking, zijn technische ondersteuning in dit programma Link. We hebben een wereldreis gemaakt via verschillende steden. We zijn begonnen in Rio, maar we eindigen daar ook. En waarschijnlijk zit Henk Gieding nog steeds in Rio. En je hoort op de achtergrond al de gitarist Louis Banva. Hij is gitarist, componist, komt uit Brazilië. En hij speelt bossa nova, samba, jazz. Veelzijdig man. Mijn naam is Dirk Meijer. En we horen de gitaar van Louis Banva. En het gaat over Rio.

0: is één Vallei met het nieuws van 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook de week ervoor ging hij 17 keer in de fout. Op zijn telefoon vond de politie video's waarop de man zichzelf en de snelheidsmeter filmde. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Op het Griekse eiland Kreta zijn 2 brandweermannen omgekomen. Ze waren bezig met het blussen van een natuurbrand. Het vuur was verder opgeleid door de harde wind. Meerdere dorpen op het eiland zijn ontruimd vanwege de brand. Het Olympisch Comité van Oekraïne gaat in beroep tegen het besluit van het Internationaal Olympisch Comité. Dat wil Russische atleten weer toelaten op de Olympische Spelen. Oekraïne stapt naar het CAS, dat is het internationale rechtsorgaan voor de sportwereld. Door het besluit van het IOC zouden Russische atleten en ploegen mee kunnen doen aan de Spelen over 2 jaar in L.A. Rusland mocht niet meer meedoen sinds de inval in Oekraïne. Bij sommige sporten als schaatsen en turnen mogen sporters uit Rusland weer toegelaten worden onder neutrale vlag. Madonna komt zaterdag naar de Pride in Amsterdam. De zangeres hintte gisteren al op een optreden in de stad door een Nederlandse vertaling van een van haar nieuwe nummers te delen op social media. Madonna zal optreden tijdens het World Pride Music Festival, dat in de AFAS Live wordt gehouden. Ze zal samen met een DJ op het podium staan, waar ze ook al eerder mee heeft samengewerkt. Dit jaar bracht de zangeres al een nieuw album uit, Confessions 2. En dat is een gevolg op het album Confessions on a Dance Floor uit 2005. Het weer, het is zonnig. In een groot deel van het land is het boven de 30 graden. Vanavond blijft het lang warm en koelt het uiteindelijk af naar 19 graden. Morgenochtend vrij zonnig, in de middag komen er meer wolken. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Mijn Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Lucette Lantinga.
1: Ja, goedemorgen, hartelijk welkom bij Mijn Dozijn op deze stralende zaterdag 25 juli 2026. In de studio onze gast. Onze gast heet Jack Jonathans. En die gaat zometeen zijn prachtige lijst laten horen. Jack is in 1970 geboren in Amersfoort, maar ging als baby al naar Ede, waar hij naar de lagere school ging, heeft de LTS gedaan, vervolgens de grafische school in Arnhem, Mimeto, dat is een etaleerschool. Toen moest hij helaas in dienst, dat heeft een jaar geduurd. Na zijn schooltijd ging hij af en toe schoonmaken, dat was een leuke tijd. Na zijn diensttijd is hij naar Veenendaal gegaan om machines te bouwen, meetmachines wel te verstaan. Na allerlei baantjes is hij in 2000 bij een gerenommeerd casino in Utrecht gaan werken, 17 jaar. Inmiddels had hij als hobby al tatoeëren. Langzaam heeft hij de overgang gemaakt van zelfstandig naar een eigen zaak. Hij begon op het Bunschotenplein in Ede. Daar heeft hij 7 jaar gewerkt. Tijdens de corona is hij verhuisd naar de Grote Straat. Daar zit hij inmiddels 6 jaar. En de zaken gaan goed. Inmiddels heeft hij ook een vestiging in Wageningen. En het team bestaat uit ongeveer 10 man. Hobby's? DJ, platen draaien. Hij heeft een drumcomputer gekocht en is nog in de les om te zien hoe dat moet. Hij speelt graag basketbal en paddle, dat is een soort tennis met 4 personen. Dol op muziek. Jack is getrouwd sinds 2001, heeft 2 kinderen, een jongen en een meisje. En we gaan naar de muziek, te beginnen met Level 42. Turn it on.

0: van My King, Turn It On. Welkom Jack in de studio.
1: Goedemorgen.
0: Leuk dat je er bent.
1: Dank je.
0: En ja, ik mag wel zeggen, dat zat steeds in mijn hoofd. Zo, je bent de tattoo koning van Ede, zullen we maar zeggen.
1: Leuk om te horen.
0: Nou, we begonnen met Level 42. Hoezo dit nummer? Want ze hebben natuurlijk heel veel bekende nummers.
1: Ja,
0: Turn It On.
1: Klopt. Nou, weet je, het is niet specifiek dit nummer. Ik ben sowieso een fan van Mark King. Dus natuurlijk ook van Level 42.
0: Ja.
1: En ja, de meeste mensen denken natuurlijk Level 42. Ja, dat is natuurlijk Love Games, hè. Daar ja. zijn ze ook heel bekend mee geworden. En ja, sterker nog, toen Mark King en Level 42 hier op de hitparade kwam, toen was het in Engeland, waar ze vandaan komen, niet eens zo groot. Die waren ze nog niet eens doorgebroken. Maar toen ze in Europa doorbraken, toen was het in Engeland, ho, ze komen uit Engeland, wij moeten ook hier wat mee doen. En toen zijn ze dus grappig. Eigenlijk in Engeland ook later doorgebroken.
0: Ja, dus wij waren de voorgangers, zeg maar.
1: Eigenlijk wel, ja. Ja, ja. Ik vond dat wel heel apart dat dit verhaal dan ja, zo heeft plaatsgevonden. Terwijl eigenlijk vroeger in Engeland zou je zeggen, nou, je komt uit Engeland, dan ga je daar doorbreken en dan ga je Europa
0: ja,
1: in. Maar
0: ja.
1: bij hun was het andersom.
0: Ja.
1: Heel verpand.
0: Nou ja, daar hebben ze misschien ook heel veel voordeel mee gedaan.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, want daardoor is juist in Engeland het groter geworden. En is natuurlijk ook de hele wereld overgegaan.
0: Ja.
1: Omdat de meeste popgroepen uit Engeland kwamen in de jaren 80.
0: Ja, precies. Ja, ja, ik zie ook op je lijstje, je hebt heel veel muziek uit de jaren 80. Op twee nummers
1: Klopt.
0: Na.
1: Ja.
0: Dat komt straks nog wel aan bod. Jouw volgende nummer is van Michael Jackson, Baby Be Mine. Ook al vrij onbekend, althans voor het grote publiek, lijkt me.
1: Ja, maar ja, nogmaals, hij heeft natuurlijk heel veel nummers gemaakt.
0: Ja.
1: En toen hij bij de Jackson 5 zat, was hij natuurlijk de jongste en hij was natuurlijk de meest geliefde. Maar toen hij solo ging, ja, toen werd hij natuurlijk nog bekender, omdat hij de jongste was van de vijftal.
0: Ja.
1: Is hij solo gegaan en ja, hij heeft zoveel nummers gemaakt. En ja, ik moest een keuze maken, maar dit is echt een nummer dat ik denk van, hey, dat is een nummer wat mij bijblijft.
0: Want?
1: Ja, dat is gewoon een nummer wat ik vaak hoorde op de radio. En ja. Ja, nogmaals, net als met Mark King. Meestal gaan mensen denken, oh, Michael Jackson. Dus dat is dat nummer. Maar
0: ja.
1: ik kies dan weer net
0: Billie
1: een
0: Jean.
1: Nummer. Ja, ja, Billie Jean. Ja. Natuurlijk, zijn dood heeft me wel wat gedaan. Want ja, je bent een groot ja. fan van hem.
0: Ja, was je groot
1: en,
0: fan, ja.
1: Ja. En ik heb ook meegedaan met Thrill the World. Dat is leuk om te vertellen. Dat is natuurlijk dat wereldwijd op dezelfde tijdstip iedereen gaat dansen.
0: Oh, ja. oh.
1: De thrillerdans.
0: Oh ja.
1: ja. Dat oh. is geweldig. Ik was uitgenodigd door Jolande Arler. Die heeft dat georganiseerd. En uiteindelijk kwam ik op de voorpagina van Ede Stad. Dus dat is wel leuk
0: oh,
1: om,
0: leuk. Ja.
1: om en mee te maken.
0: Veel mensen deden daarmee.
1: Ja.
0: Ja, bijzonder. Ja. We gaan hem zo horen. En daarna gaan we naar de Eurythmics. Daarover praten we later. We beginnen met Michael Jackson, Baby Be Mine.

0: Ik zou bijna zeggen, we gaan eruit met de heilige klanken van Annie Lennox van de Eurythmics. Check.
1: Ja, heel leuk. De Eurythmics, Annie Lennox, een hele goede zangeres. En dit nummer uit 1985 doet me herinneren aan mijn eerste schoonmaakbaantje. Ik was toen 15. En ik ging toen werken bij de Victoria Vesta als schoonmaker.
0: Ja.
1: Ja. Met een karretje en dan de kantoren langs gaan.
0: Jezus, hier de kantoren langs.
1: Ja,
0: in
1: geweldig.
0: De avonduren.
1: Ja, geweldig. Ik en heel veel jongelui gingen dan daar schoonmaken. En dan ging je bijvoorbeeld langs de keuken. En dan had je een kok. En die kok zegt dan, heb je al gegeten? Nee, nou dan ging je eerst eten. Nou, na een kwartier ging je schoonmaken. Ja, dat zijn zulke leuke herinneringen aan,
0: aan die
1: schoonmaken.
0: Tijd. Ja, ja,
1: klopt.
0: Ja. Dus jij maakt met liefde schoon thuis?
1: Ja.
0: Nou.
1: Eerlijk gezegd, niet dat ik er tijd voor heb. Maar ik doe het graag, ja.
0: Ja, leuk. Ja. Grappig dat je dat dan zo ingegeven krijgt en daar leuke herinneringen aan hebt.
1: Ja, zeker. En wat ik al zeg, ja, het is niet echt dat ik zeg, dit is echt een favoriete nummer. Maar het doet me herinneren aan vroeger en dat was een leuke periode.
0: Ja, nou. Daar gaat het ook eigenlijk een beetje om in deze lijst. Hè? Het hoeft niet per se je favoriete nummers te zijn, maar ook daar waar je leuke herinneringen aan hebt. En dat was bij deze zo. Dan gaan we zo door. Dan heb je ongetwijfeld ook leuke herinneringen aan. Aan Sammy Davis Jr., Beretta's Team.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Nou ja, eigenlijk, het kwam op tv. En het is natuurlijk wel een hele oude serie uit Amerika. Hè? Een politieserie waarbij Beretta met een papegaai op zijn schouder, ja, eigenlijk de detective
0: kakatoe
1: speelt.
0: Kakatoe, toch?
1: Ja, kakatoe. Of in ieder geval een vogel, een tropische vogel.
0: Ja.
1: En ja, hij moest dan dingen oplossen samen met de politie. En dat ging niet altijd even soepel. Hè. Hij had de politie nodig, maar had ook ruzie met de politie. Maar de politie had hem ook nodig. En ja, ik vind sowieso die periode, politie-series uit de jaren 70, 80. Hè, denk aan bijvoorbeeld The Streets of San Francisco met Mike Stone en Michael Douglas.
0: Oh ja, oh
1: dat
0: ja.
1: zijn echt van die iconische films. Daar kan ik echt avonden naar kijken.
0: Ja, heb je die series ook nog ergens op band of zo? Dat je ze nog
1: nee, dat niet. Maar dan zou je bijvoorbeeld op YouTube stukjes van
0: Tuurlijk.
1: Kunnen terugkijken.
0: Ja, je kunt alles terugvinden tegenwoordig. Hmm. Nou, dat is, ik zie het ook nog zo voor, maar dat is overigens een van de weinige nummers uit de jaren 70. Later nog een en verder is het allemaal rond midden 80 zo ongeveer.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ja. Oké, okay, en je volgende nummer is van Ultra Fox. Wat kun je daarover vertellen? Vienna, ja, het is een zeer dramatisch nummer.
1: Ja, precies, ja. En voor mij heeft het heel veel indruk gewekt. Want die clip gaat natuurlijk een beetje in de riddertijd. En dan valt er eigenlijk zo'n zwaard op de grond en bloed. En ja, ik was toen heel jong. En toen dacht ik, hey, het is spannend. Ik wil wel kijken, maar ook weer niet. Maar je blijft kijken, omdat het natuurlijk spannend is.
0: Ja.
1: Ja, en ook de muziek is natuurlijk heel dramatisch. Het is een rustig nummer en dan gaat het in één keer omhoog. Er is veel emotie. Maar het is gewoon een nummer wat me gewoon heel veel bijgebleven is. En dat is de reden waarom ik dit gekozen heb.
0: Oké. Okay. We gaan beginnen met Sammy Davis. Nee, die hebben we net gehad natuurlijk. We gaan naar Ultra Fox en daarna naar Madonna. Daarover later meer.

iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: Ultrafox met Vienna. Een lang nummer, dus we onderbreken hem helaas. Jack, we hebben het net al even gehad over Ultrafox. Jouw volgende nummer is van Madonna. Waarom heb je Lucky Star gekozen? Volgens mij is een van haar eerste nummers, of niet?
1: Ja, dat klopt. Het is een nummer uit 1983. En ja, nogmaals, ik hou een beetje van om odd te zijn. Dus net iets anders. Hè. Madonna is natuurlijk bekend om haar nummers die we allemaal kennen. En Lucky Star is echt een nummer. Ja, doet me denken aan de zomers van toen. En we hadden vroeger natuurlijk een zwembad. Hè, de Enka zwembad.
0: Ja.
1: En dan ging de radio mee. En dan luisterde naar Madonna. Okay. Onder andere. Ja.
0: Dan kon je daarna weer heel veel baantjes trekken.
1: Dat, maar ook vooral liggen. Hè.
0: Madonna gaan we zo horen. Daarna krijgen we Change. Daarover later meer. Jij bent tatoeëerder in Ede. Dat is duidelijk. En je krijgt waarschijnlijk allerlei soorten mensen, maten, leeftijden.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat is inderdaad waar. Het is natuurlijk zo dat je krijgt van alles voor je neus. En het is niet alleen dat je tatoeëerder bent, maar je moet natuurlijk ook best wel wat mensenkennis hebben.
0: Ja.
1: En met mensen om kunnen gaan. Want je hebt natuurlijk leuke mensen, wat minder leuke mensen. Maar ja, je moet ze toch tatoeëren.
0: Ja, nou ja, dat moet, ja. En wat doe je bijvoorbeeld helemaal niet als mensen een wens hebben? Of doe je alles?
1: Nou, zo zwart-wit is het natuurlijk niet. Hè? Maar als mensen echt iets willen wat ik niet maatschappelijk verantwoord vind, dan doe ik dat niet. Hè? Ik bedoel, we gaan geen dingen doen waarvan je weet dat mensen spijt van krijgen. Want uiteindelijk beslist de artiest of je het wel of niet krijgt op je lichaam.
0: Ja, oké.
1: Ja.
0: Nou, misschien daarover later nog iets meer. We gaan naar Madonna Lucky Star. MUZIEK

0: Nou, ondertussen hebben we de stoelen aan de kant gesmeten hier. En één groot swingfeest. Change of heart. Terug in de tijd, Jack.
1: Jazeker, terug in de tijd. En ja, voor mij een geweldige periode natuurlijk. Het was echt discotijd. En vroeger had je natuurlijk ook Tizoc, de discotheek, toen de tijd.
0: Ja.
1: En ja, veel bezocht, maar ook gewoon de dance hype, disco, de kleding die ze toen droegen. Hè, wat in was, was een pofbroek met opgerolde pijpen, witte sokken, hoogwater.
0: Die heb jij ook aan gehad?
1: Ja, uiteraard, geweldig. Uiteraard. Ja, zeker. Hele mooie periode was dat.
0: Ja, en zoals je lijst, veel uit de jaren 80, maar ook echt wel soul, funky. Is dat toeval? Of?
1: Nou, niet eigenlijk, want ja, ik heb vier zussen die allemaal van soul en disco hielden. En die hadden veel platen.
0: Ja.
1: Dus uiteraard, dan hoor je dat veel en dan ga je er automatisch van houden. En ja, zelf heb ik ook een set, dus ik draai regelmatig platen. En er komt natuurlijk ook funk, soul, disco, house. Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde erin terug.
0: Een beetje alles van uit die periode.
1: Ja, zeker.
0: Hè? Ja, begin jaren 80. We gaan zo meteen naar, ik wil steeds zeggen Tom en Jerry, maar het is Ollie en Jerry. There's No Stopping Us.
1: Ja, klopt.
0: Wat kun je vertellen over dit nummer?
1: Ja, nou ja, het komt voort uit een film, Breakdance. 1984. En dat is ook de periode dat ik ging breakdansen.
0: Oké.
1: Okay. Ja, en dat is ook wel een leuk verhaal. Want je had vroeger de Lindenhorst. En daarachter had je de Herdershut. Dat was het clubhuis.
0: Oh ja.
1: En daar gaven wij breakdanslessen. En onderin had je een DJ-set in de kelder. En daar gingen we draaien. Dus dat is eigenlijk een beginperiode hoe ik besmet ben geraakt. In dat wereldje van breakdance, hip-hop. En natuurlijk met mijn funk- en disco-platen.
0: Grappig. Ollie en Jerry. Daarna komt Jan Hammer of Jan Hammer. Het is maar hoe je het uit wil spreken. We beginnen met Ollie en Jerry. There's No Stopping Us.

0: Jan Hammer, Jan Hammer, met de Miami Vice Tune. Bekende tv-serie uit die tijd. Jack met Sonny Crockett en hoe heette die andere ook alweer?
1: Tubbs.
0: Oh ja, Tubbs.
1: Tubbs, ja. Ja, dat zijn twee detectives, of detectives eigenlijk. Die politie speelden in Miami. En de stad veilig moesten maken. Maar de meeste indruk, natuurlijk niet alleen de muziek, de kleuren, maar ook de Latijnse muziek. En ja, dan denk ik bij mezelf, dat is gewoon geweldig om dat te zien. En dat straalt ook echt Miami uit. En ik ben sowieso wel een beetje een Amerika-fan.
0: Ja.
1: En dan heb ik het niet over Trump of wat dan ook, maar gewoon puur de cultuur. Nee. Ja, en met name New York. En daar wil ik volgend jaar heen gaan en dan de historie van de Nederlanders en Amerika ontdekken. En hoe dat in elkaar
0: bijzonder.
1: Zit. Ja, dat lijkt me zo gaaf.
0: Want dus, New York was eerst Nieuw Amsterdam, hè?
1: Ja, dat klopt. Overgenomen door de Engelsen. En toen op een gegeven moment moesten ze er weg. En toen hebben ze Suriname ervoor gekregen. Dus vandaar dat Suriname een kolonie is geweest van Nederland.
0: Bijzonder. En ga je dat ook in kaart brengen? Ga je noteren?
1: Ja, dat sowieso. Maar ik wil gewoon indrukken eigenlijk krijgen van hoe dat daar vroeger zat. En ook de benamingen, hoe ze aan de benaming komen in New York. De wijken, Brooklyn, dat ken iedereen. Dat was Breukelen. Maar er zijn zoveel dingen te ontdekken.
0: Ja.
1: En Harlem.
0: Ja.
1: Dus, maar er is veel meer te ontdekken. En dat wil ik zelf ervaren.
0: Bijzonder.
1: Volgend jaar hopelijk.
0: Reis je af naar New York.
1: Precies. Ja. En dan ga ik daar alles ontdekken.
0: Spannend. The Big Apple noemen ze het ook wel, hè?
1: Ja.
0: Ik weet niet waarom, maar
1: ja, misschien omdat er zoveel wormen in zitten. Ik weet het niet.
0: Ja. We gaan zo door naar New Shoes. Een beetje slang voor nieuwe schoenen, denk ik. New Shoes.
1: Precies.
0: En met het nummer I Can't Wait. En wat kun je daarover vertellen?
1: Ja, wederom, het is disco, hè? Discotijd.
0: Nee, disco.
1: Jaren 80. Ja. En ja, ik kom een beetje uit die breakdance-periode. T-Shock. En wat ook natuurlijk, wat we vroeger hadden in Ede, was de Passage, de Hof van Gelderland.
0: Ja.
1: En had je natuurlijk een gladde vloer. En daar gingen we breakdansen.
0: Oh,
1: en
0: ja,
1: dat was gewoon geweldig, hè? Met je radiootje. En mensen stonden eromheen te kijken van, hey, dat is geweldig.
0: Dat
1: die
0: is
1: kenden
0: knap.
1: Dat niet.
0: Ja.
1: Nee. En dan haalde je platen bij Session en dan, geweldig.
0: Mooi, ja. Ik vind het ook ongelooflijk knap trouwens, hoor, dat breakdance gebeuren.
1: Ja, moet ik nou niet meer doen, hoor.
0: Nee, ik zal er niet meer aan beginnen. We gaan hem luisteren en daarna krijgen we Sherelle. Daarover later meer. Beginnen met New Shoes, I Can't Wait.

0: Sherelle, when you look in my eyes. Een beetje die periode met die disco.
1: Ja, precies. Eigenlijk dezelfde periode. Hè. Een beetje, volgens mij is een nummer uitgekomen in 1984. Ja, ik ben wel van de R&B, soul. En het doet me denken eigenlijk een beetje de periode van Ferrymaat Soul Show. En The Beat Goes On. Hè. Ik ging altijd met mijn koptelefoon op. En dan stond ik met mijn vinger klaar op de cassettedek. En dan was de reclame voorbij.
0: Indrukken.
1: Klik en dan opnemen, ja. Grappig. En ik werd soms wel 's ochtends wakker met de koptelefoon op. En denk, oh, ik heb gewoon geslapen met dat ding in mijn hoofd.
0: Geweldig. We gaan naar jouw nummer 1, The Police, Roxanne. Vanwaar deze keuze?
1: Ja, ik moet denken aan, natuurlijk het komt voort eigenlijk dit nummer, uit een film. En dat is 48 Hours met Eddie Murphy en Nick Nolte.
0: Yeah.
1: Ja, en dan is Eddie Murphy is eigenlijk een gevangene. En die hebben ze nodig voor om een andere boef te vangen. Dus dan mag hij uit de gevangenis met Nick Nolte. Dat is de regisseur. En dan maken ze de leukste momenten mee. De mooiste, lachwekkende, maar ook gevaarlijke momenten. En hij wordt uit de gevangenis gehaald. Maar hij luistert dus naar Roxanne van de Police.
0: Yeah.
1: En met zijn koptelefoon op. En ja, daar wil hij niet naar luisteren, want hij hoort hem niet. En uiteindelijk wordt hij eruit gehaald. Dus dat is gewoon zo'n...
0: Die herinnering heb jij bij dit nummer, deze film.
1: Ja. Ik hou wel van een verhaal achter verhaal. En vooral in deze film komt dit naar voren. En dat is dat nummer van de Police, Roxanne.
0: Ook de enige uit de jaren 70. Een van de twee uit de jaren 70.
1: Ja, klopt.
0: Beretta en dit 1978. Roxanne van de Police.
1: Ja, zeker. En ik hoorde laatst ook iets apart. Ik weet niet of jullie het weten, maar Nena.
0: Nena, ja. Duitse
1: clip,
0: Nena.
1: Ja, klopt. Die clip is opgenomen in Harskamp.
0: In Harskamp?
1: Ja, schietterrein Harskamp. En dan denk ik, hoe komt dat dan? Maar die is toen de tijd opgenomen in Harskamp.
0: Ja, grappig. We gaan naar de Police. Ik dank jou hartelijk, Jack Jonathans, voor je komst naar de studio en je leuke lijst. Ik dank Adrie Speklee. Kom er bijna niet uit voor de techniek. Mijn naam is Lucette Lantinga. Ik wens jullie een geweldig zonnig weekend. En graag tot de volgende keer.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man van 20 die vorige maand inrijdt op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen rijdt eerder die dag al 3 keer te hard. Ook wordt hij verdacht van eerdere verkeersovertredingen, vertelt de persrechter.
2: En ook de weken daarvoor zou hij al meerdere snelheidsovertredingen hebben begaan, is de verdenking. En zelfs op zijn telefoon zijn filmpjes aangetroffen waarvan de raadkamer het vermoeden heeft, de verdenking heeft dat hij zichzelf daar filmt terwijl hij te hard rijdt.
1: Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Het lichaam van het doodgestoken meisje uit Blerik werd in april gevonden in haar eigen bed. Ze was vastgebonden met tape. De moeder van de 14-jarige Noor is verdachte en kampt volgens het OM met psychische problemen. Het motief werd vandaag op de eerste zitting niet duidelijk. De Nederlandse spoorwegen komen langzaam uit de rode cijfers. Sinds de coronaperiode boekte het bedrijf jarenlang verlies, omdat het minder mensen met de trein gingen. Het bedrijf zegt nu weer meer reizigers te hebben. Ook zijn de kaartjes duurder geworden. Het gaat dus zichtbaar beter, ziet economieredacteur Ruben Eg.
3: De spoorwegen die hopen op nog meer reizigers in het tweede halfjaar. En de hoop is vooral gericht om mensen te trekken om in de daluren te reizen. Dat is a goedkoper en dan zou er ook meer plek zijn. Nou ja, dat zien we over een half jaar. Over de eerste 6 ziet het er prima uit.
1: NS boekt in het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had aan zijn elleboog. Die had Van Aert opgelopen na een val tijdens de training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Nieuws van 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit de rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed vaak te hard. Dat blijkt uit uitspraak van de rechter over het voorarrest van de verdachte. Dat zegt deze verslaggever van Omroep Zeeland.
2: Zo reed de verdachte op de dag van het ongeluk 3 keer te hard. En in de week voorafgaand aan het ongeluk is hij 17 keer betrapt op te hard rijden. Daarbij filmde hij zichzelf ook en was de snelheidsmeter duidelijk in beeld. Dat geeft volgens de raadkamer aan dat de verdachte weinig zelfinzicht heeft en de kans op herhaling dus groot is. En daarom is zijn voorarrest verlengd met 2 maanden.
1: Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen en hun schooldirecteur om het leven. In Spanje mogen 10.000 bewoners van de regio Madrid weer naar huis. De natuurbrand daar is onder controle, dat schrijven Spaanse media. In totaal moesten 24.000 mensen hun huis verlaten en nog eens 20.000 anderen moesten binnenblijven. Ook in een naastgelegen regio Avila is het vuur onder controle en zijn evacuatiebevelen weer opgeheven. Door de branden in Spanje is 700 vierkante kilometer aan natuur verwoest. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had. Die had hij opgelopen na een val tijdens een training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, later wat wolken en het wordt iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Dit zijn de Appassionata zomerspecials. De long versions. Met vanavond aandacht voor...
1: Ja, in deze laatste uitzending aandacht voor de massieve rockbands uit de jaren 70, 80 en 90. Die lak hadden aan hitsingles met een verplichte duur van 3,5 minuut. Als een nummer in de studio uitgerekt werd richting de 10 minuten, so be it. En als het nummer dat nodig had, dan kreeg het gewoon. En je kon er live mooi drum- en gitaarsolo's in hangen. De komende 2 uur legendarische lange nummers van de classic rockbands. Te beginnen met Nazareth, Please Don't Judas Me.

0: Normaal gesproken ben ik niet zo van door het nummer heen praten, maar hier zit een heel lang voorstuk aan. En een heel lang, dat mag ook lekker zo eronder blijven lopen hoor, vind ik prima zo. Er zit nog een lang stukje onder. Please Don't Judas Me van het legendarische album Hair of the Dog uit 1975 van Nazareth. En het is een, ja, ik vind het een heerlijk nummer van deze in Nederland zwaar ondergewaardeerde classic rock band. Welkom lieve luisteraars bij Appassionata Jaargang 5, aflevering, als het goed is, 229. En welkom Marcel.
1: Ja, goedenavond.
0: Speciaal aangevraagd om de techniek te doen bij deze uitzending. Vind jij de muziek wel lekker?
1: Ja, dit klinkt al gelijk met goede gitaren, Nazareth. Ik vind het geweldig. Ja. Ik zie nog meer mooie nummers komen, dus...
0: Er wordt genieten. En voor de duidelijkheid, we nemen dit vooraf op. Want de hele maand juli horen jullie vooraf opgenomen long versions uitzendingen. En het gekke is, het is de laatste van deze maand die je hoort. Maar het is de derde die we opnemen. Dus daar zijn wij misschien een beetje schizofreen over de rest van de uitzending. Maar dat komt goed. Ik hoop dat u de afgelopen weken longuit op een stoel in de tuin met een long drinkglas in de hand lekker long meegeluisterd heeft naar onze prachtige long versions. En vanavond dus de classic rock bands. Nu zijn ze classic, maar toen ze al deze nummers uitbrachten, waren ze natuurlijk gewoon heavy of hard rock bands. Met gitaristen en drummers die altijd wel een vehikel zochten om hun solo in kwijt te kunnen. Dat nummer waarin je eventjes een moment kon creëren om lekker los te gaan. En een band die bekend stond om live versies die makkelijk een half uur of meer konden halen, is Led Zeppelin. Maar qua studioalbums is In My Time of Dying van Physical Graffiti het langste nummer wat ze ooit op vinyl hebben gezet. Het duurt bij elkaar een ruime 11 minuten. Hier is Led Zeppelin met In My Time of Dying.

0: vind dit ook zo'n vreselijk ondergewaardeerde band in Nederland. Jethro Tull. Dit kwam uit 1971 van hun conceptalbum Aqualung. En ze zaten ook in onze progrock-uitzending die wij samen gedaan hebben. Met al die proghits.
1: Ja.
0: Locomotive Breath heb ik volgens mij toen gedraaid. Maar jij kunt hiervan genieten, hè? Dit is echt jaren 70.
1: Ja, ik ga je wel los op. om het heel modern te zeggen tegenwoordig.
0: Ja. Lieve luisteraars, als we Led Zeppelin, Nazareth en Jethro Tull hebben gehad, ja, dan mag Deep Purple gewoon niet ontbreken. Ze komen dit jaar, zo rond de tijd dat we dit uitzenden, uit met weer een nieuw studioalbum, getiteld Splat. En dat is een soort van losjes conceptalbum over het einde der tijden. En zo zeggen ze misschien ook wel het einde van de band Deep Purple. Ja, weet je, zolang ze zo goed gaan als dat ze de laatste tijd gaan, mogen ze voor mij nog heel lang doorgaan. Aan de andere kant snap ik ook wel dat als je allemaal een beetje de 80 gepasseerd bent, dat het ook niet vanzelfsprekend is. Het volgende nummer speelden ze pas in 2000, het jaar 2000 live, toen de band met een compleet orkest op tournee ging om Concerto for Group and Orchestra te spelen. Van het soms vergeten album wat tussen In Rock en Machine Head in zat, Fireball, is hier Deep Purple met Fools.

0: 1976 maakte de band Rainbow hun beste album ever ooit, Rising. En daar was dit het nummer Stargazer van. Wat vond je van de zanger, Marcel?
1: Nou ja, ik vind het fantastisch. En ik krijg associaties met, wat ik net al zei, met Saka. En als ik dat al hoor, dan denk ik, ja, dit komt bij mij wel...
0: Kun jij je voorstellen dat de zanger van dit nummer... Ja. Dezelfde is die ooit, ik weet niet of je dat nog weet, we hadden ooit een nummer in de top 40 staan met die tekenfilm met die kikker. Die ja. Dan, all you need is love. Ja. Dat is exact dezelfde zanger als die dit zingt.
1: Bizar.
0: Ja, hè?
1: dat geeft wel jeugdsentiment dit bij mij.
0: Ja, dat, wij worden hier wel wakker van mensen. Zo op de,
1: ja, ook een beetje blij van of zo.
0: Het is straks als jullie dit horen, de late woensdagavond. Toen Ritchie Blackmore vertrok bij Deep Purple, begon hij Rainbow met Ronnie James Dio. We hadden het er net over. Ronnie James Dio zat in de band Elf. Die zaten in het voorprogramma van Deep Purple. Hij zag ze spelen en hij dacht, ik wil eigenlijk iets heel anders gaan doen dan dat Deep Purple. Daar ben ik wel een beetje klaar mee. Dus hij vroeg de hele band Elf om zijn begeleiding, minus de gitaarspeler, want dat was hij zelf, of ze met hem Ritchie Blackmore's Rainbow wouden vormen. En al dus geschieden. En al het tweede album wat ze maakten was Rising. En dat was van deze kwaliteit. Waar hij nog meer...

0: Hij kon nog meer betere, langere nummers maken met nog meer gitaarwerk erin dan dat hij bij Deep Purple deed. Want het was zijn band, dus hij kon ook iets meer bepalen. En hij deed dat met name op dat tweede album Rising. Want daar stonden eigenlijk alleen maar van dit soort epische, mooie, lange nummers op. En live speelde de band soms maar 6 of 7 nummers op een avond. En dan duurde zo'n concert toch ruim 2 uur.
1: Bizar, hè?
0: Ja, het is een beetje wat wij ook deze hele maand al aan het doen zijn met onze long versions uitzendingen.
1: Maar Har, als ik je even mag onderbreken.
0: Ja, dat mag altijd.
1: Jij vertelde net een leuk feitje. En dat vind ik misschien wel leuk dat je dat toch eens even aan de luisteraars doet. Vertelt. Het is van Deep Purple. Het klinkt als een cello.
0: Ja, in het nummer Fools, dat klinkt als een cello, maar ze doen dat met volumeknop van de gitaar. Als je de aanslag van de snaar wegdraait, het volume wegdraait en dan het volume op laat komen, ja, dan krijg je een soort van, ja, alsof dat strijkersgeluid. Die...
1: Ja, ik vond het toch wel heel bizar en het klinkt ook echt als een strijker.
0: Ja, en wat is de 2000 live deden toen ze een groot concert hadden, toen deden ze het ook echt met strijkers.
1: Dat is dan jammer.
0: Ja.
1: Nee, maar dat maakt het wel mooi.
0: Ja, ja. Vond ik wel. Ja. Lieve luisteraars, over Ronnie James Dio gesproken. Want er mist nog 1 grote rockmastodont, een classic rockband, Black Sabbath. Toen Ronnie James Dio uit Rainbow stapte, want dat gebeurde uiteindelijk ook weer, omdat Blackmore steeds meer hitparade rock wilde maken in plaats van die mooie, epische, grote rocknummers. Ja, op dat moment vertrok Dio uit Rainbow, maar mocht hij aan de gang bij Black Sabbath, waar Ozzy Osbourne er net de brui aan gegeven had. Nooit eerder klonk Black Sabbath meer groots, meer symfonisch, meer gotisch, meer episch dan met Ronnie James Dio als frontman. Ik persoonlijk vind Black Sabbath met Ronnie James Dio leuker en mooier dan Black Sabbath met Ozzy. Maar daar worden mensen soms ook wel weer echte fans wel weer boos over als je dat zegt. Lieve luisteraars, over dik een kwartier spreken we elkaar weer in uur 2. Maar eerst ga ik aan jullie vragen om te luisteren naar Black Sabbath. Het debuutalbum voor Ronnie James Dio. Het komt uit 1980. Het album heette Heaven and Hell. En het nummer wat wij gaan draaien voor jullie is ook het titelnummer Heaven and Hell. En luister maar eventjes als het je lukt het verschil op te pikken tussen Rainbow en het veel zwaardere, diepere geluid van gitarist Tony Iommi ten opzichte van Ritchie Blackmore, die dan toch misschien wel weer wat speelser was of wat melodieuzer. Het is nog steeds Black Sabbath, maar het is net even anders met Ronnie James Dio aan het roer. Hier zijn ze met Heaven and Hell.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Utrecht zijn honderden mensen bij elkaar gekomen om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Er werd muziek gespeeld en er waren speeches op het Domplein. Onder andere burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. De organisatie van de bijeenkomst in Utrecht wil met de herdenking het signaal afgeven dat liefde sterker is dan haat. Bij de aanslag in Berlijn kwam een persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
2: Hij heeft een gevangenisstraf uitgezeten. Hij heeft een werkstraf gehad. Hij heeft met allerlei mensen gesproken. De reclassering met een imam enzovoorts. Ja, en toch is hij dus nu weer verdachte in een zaak rondom terrorisme.
1: Inmiddels is deze verdachte 19. Er werden ook twee anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. Door een brand in een sorteercentrum in Nieuwegein zijn tientallen pakketjes beschadigd geraakt. PostNL zegt dat ze contact zullen opnemen met de getroffen klanten. De brand in Nieuwegein ontstond vanmiddag toen er plots vlammen uit een busje van een bezorger kwamen. Omdat het busje tegen de gevel stond, sloegen de vlammen al snel over naar het sorteercentrum. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit het huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Is het progrock? Is het symfonisch? Is het hardrock? Het is in ieder geval heerlijke classic rock inmiddels. Het komt van het legendarische debuutalbum van Boston, wat ook getiteld was Boston, uit 1976. Het album waar ook hun grote hit More Than A Feeling op stond. En het is eigenlijk een nummer wat uit twee delen bestaat. Het eerste stukje heet Foreplay, voorspel. En dan vervolgens gaat het over in het nummer Long Time. Maar alles bij elkaar opgeteld duurt het een dikke 7,5 minuut. En moest hij vandaag er gewoon in.
1: Hij mag wel wat langer.
0: Hij mocht nog wel langer zelfs, ja. Hè? Ga ik jou ook in bedienen,
1: ja,
0: Marcel? Gaan we regelen voor jou? Ja. lieve luisteraars, een echte classic rockband die ontbreekt er nog vanavond. En trouwe luisteraars weten dat ik een ongelofelijke fan ben van deze band. Ze komen dit jaar voor waarschijnlijk het laatst live toeren in ons land. En dan heb ik het over Uriah Heep. Dat is echt een band die niet mag ontbreken vanavond, met een van hun langste nummers ooit op plaat gezet. Alleen het nummer July Morning en Salisbury gaan er nog overheen. Maar ik heb voor jullie nu klaarstaan. Van hun vijfde studioalbum The Magician's Birthday is hier het waanzinnig goede titelnummer. Uriah Heep, The Magician's Birthday.

0: Ja. Sommigen zullen deze uitzending aangaan op de gitaren of op het epische of op het symfonische. Maar als ik toch even luister naar al die zangers die voorbij komen. Dit eerste uur ook weer, het eerste nummer van dit uur. Brad Delp van Boston en Hero, David Byron van Uriah Heep. Het zijn toch ook wel stemmen zoals ik ze nog maar zelden hoor in de muziekbusiness tegenwoordig. Dat gezegd hebbende, ik hoop dat jullie ook meegekregen hebben dat drummer Lee Kerslake ergens halverwege het nummer de kazoo speelde.
1: Ja, die is goed te horen.
0: Ja, en dat is volgens de overlevering heeft dat er in één keer opgestaan en hebben ze het daarna nog heel lang geprobeerd om het beter te krijgen, maar beter als dit werd het niet. Dus is dit ook wat uiteindelijk op de plaat verschenen is.
1: Dit nummer gaat wel alle kanten op, hè?
0: Ja, lekker is dat toch ook wel weer.
1: Ik vind die enorme drumsolo vind ik gaaf. En je hoort allerlei klanken in van bands die daarna misschien zijn ontstaan. Ik vind het wel.
0: En daar hun mosterd gehaald hebben, zeggen we dan
1: ja,
0: zo.
1: Dat is heel mooi uitgedrukt.
0: Ja. We gaan naar wat minder oude heavy rockbands. Alhoewel het volgende nummer ook alweer 35 jaar oud is. Het was bijna 25 jaar oud. Of tenminste, 25 jaar na de Magician's Birthday die je net hoorde, werd dit nummer gemaakt. Maar dit nummer is dus ook alweer 35 jaar oud. Dus ook gewoon classic rock. We gaan, lieve luisteraars, naar de band Guns N' Roses. Want die verraste de wereld in 1991 met niet één, maar twee albums tegelijk. Use Your Illusion 1 en 2. En op die twee albums stonden meerdere nummers van epische lengte. En ik denk dat daarvan November Rain misschien wel de allerbekendste is. Maar ook een nummer als Estranged bijvoorbeeld. Maar het volgende nummer mag er ook wezen. En is stiekem een beetje de inspiratie voor die hartslag die wij altijd in diverse van onze jingles verwerken. Ik neem jullie graag mee naar Use Your Illusion 1, 1991. Hier is Guns N' Roses met Coma.

0: Tussen The Magician's Birthday 1972 en Guns N' Roses Use Your Illusion in 1991, sorry, daartussenin zat Iron Maiden met Power Slave, het album Power Slave 1984. En daar stond dit majestueuze nummer op van bijna een kwartier, Rime of the Ancient Mariner. De band Iron Maiden is een van de allergrootste die ooit uit de New Wave of British Heavy Metal kwamen. Zeker vanaf het moment dat Bruce Dickinson de zang overnam. En met een bassist, Steve Harris, die zich graag verdiept in klassieke boeken, dikke pillen zo gezegd, als inspiratie voor de nummers, komt daar meer dan eens een nummer uit van tussen de 7,5 en ruim 10 minuten. Voor dit nummer werd het gedicht The Rime of the Ancient Mariner van Samuel Taylor Coleridge uit 1798 als inspiratiebron gebruikt. En dat gedicht gaat over een matroos die een albatros neerschiet om iets te eten te hebben op het schip waar men op dat moment honger lijdt, maar daarna door een vloek getroffen wordt van complete windstilte, omdat de albatros juist een teken is van een goed omen op zee. Dat is een beetje het verhaal wat net verteld werd in een kwartier.
1: Ja, nou, ik vond het een mooi verhaal.
0: Ja, en ja. Wij zeiden net ook, het zijn allemaal nummers die van heel hard naar ook heel zacht kunnen gaan in een soort van middenstukje. Dat is op zich ook wel fijn.
1: Ja, ik vind dat echt, het siert de muzikaliteit van een band. Want je kunt wel knallen en denken van zo, dit was het, het stof uit de boksen. Maar dat je dan ook heel klein kunt spelen, mooi kunt spelen, ja, dan...
0: Kijken wat je verhaal nodig heeft.
1: Ja, zeker bij het verhaal. Ja.
0: Nou, fijn, lieve luisteraars, dan zijn we aan het eind van 5 weken lang de long versions.
1: Waren lange weken.
0: Ik denk dat al die long versions nu wel even uit mijn systeem zijn. Maar dan zeg ik er wel achteraan, hoop ik. Want je kunt het nooit helemaal zeker weten bij mij.
1: Nee.
0: Het kan zomaar ineens weer dat ik 3 of 4 van die nummers tegenkom en denk, ik moet toch weer een uitzending maken.
1: Ik vond het wel een hele mooie serie zo eigenlijk aan elkaar. Je hebt het goed gedaan.
0: Dank je wel. Ik wil jou en Peter bedanken voor de ondersteuning van de opnames van de afgelopen 5 weken. Zodat we ook even 5 weken van de zomer konden genieten van de heerlijke maand juli. En Peter in het bijzonder ook bedankt voor de prachtige jingles die je iedere keer weer maakt als ik een gek idee heb. Ze waren fantastisch. Volgende week, lieve luisteraars, dan zijn wij er weer gewoon live. Waarmee, ja, dat weet ik op dit moment nog niet. Kan van alles zijn. Maar 1 ding verzeker ik u, het zijn weer gewoon kortere nummertjes.
1: Ja, we worden weer aan het werk gezet.
0: Het is weer meer schakelen, denk ik.
1: Ja.
0: Ik zeg wat betreft volgende week, tot die tijd, pas op jezelf, pas op elkaar. We gaan eruit met de band Queensryche, die in 1984 al de weg beschreef waar we ons vandaag de dag op begeven. The Roads to Madness is Queensryche.

0: van 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Abdul B., de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn, liep vrij rond omdat hij had beloofd om een deradicaliseringstraject te volgen. Zijn behandelaars hadden grote twijfels of het haalbaar was, maar zagen geen acuut gevaar. Volgens de behandelaar van B. werd er niet genoeg informatie uitgewisseld tussen verschillende diensten, dat zegt correspondent Gimbal Duk.
2: Zo gold voor Mukke en zijn team dat hij bijvoorbeeld niet wist dat de antiterreureenheid B in de hoogste categorie van gevaarlijke figuren had ingedeeld. En bijvoorbeeld ook niet dat B twee neven heeft die bij terreurgroep IS zitten. En dat is vrij cruciale informatie.
1: Ander nieuws dan. In Utrecht hebben honderden mensen de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen bij elkaar op het Domplein, waar meerdere speeches waren van onder andere burgemeester Dijksma. Bij de aanslag in Berlijn kwam één persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man probeerde vorig jaar thuis in Rozenburg zijn vriendin te wurgen. Als proef wordt er bij vermoedens van wurging gelijk een expert ingeschakeld om het slachtoffer dan meteen te onderzoeken, zodat er meer bewijs is tijdens een rechtszaak. En daardoor kon een forensisch arts bij de vrouw vaststellen dat ze was gewurgd. De man werd vervolgens door de rechter veroordeeld voor poging tot doodslag. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

van harte welkom in het Muziekmuseum met muziek uit de jaren 1960 tot 1975. Bekend en iets minder bekend door elkaar. U gaat de komende tijd horen, dit komende uur. En ik hoop vooral dat u denkt, hey, I hear a symphony. Dit zijn de Supremes.

Wat is dit toch een mooie plaat. The Moody Blues, Nights in White Satin. Ja, en van de ene mooie plaat naar de andere mooie plaat. Want de band The Buffoons, ze kwamen uit Nederland, uit Twente. Een band die je niet moet onderschatten. Ook al heb je misschien nog nooit van ze gehoord. Want toen John Lennon samen met Yoko Ono zijn Bed In For Peace deed in 1969 in het Hilton Hotel, luisterde hij naar de Nederlandse radio en hij hoorde de plaat The Radio Song van de Buffoons. En hij zei, dat is een goede band. Die wil ik wel hier hebben, die wil ik wel eens horen. En zo kon het gebeuren dat de Buffoons aan het bed van John en Yoko een aantal liedjes kwamen zingen. In 1973 hadden ze een mooie top 40 notering met het nummer Arizona.

Searchers met Sweet For My Sweet. Ja, we blijven even in hetzelfde tijdperk, begin jaren 60, met de volgende plaat. En dat is dan bekend, maar onbekend. Want ja, hoe moet ik dat nou uitleggen? Laten we het gewoon maar het hele verhaal vertellen. De Beatles hadden in 1963 een hit met het nummer I Wanna Hold Your Hand. Nog afgekraakt door Herman Stok, jij eerste echte DJ in het programma Top of Flop. Dat zou wel niks worden. Nou, het werd een nummer 1 hit. Maar goed, de B-kant daarvan is I Saw Her Standing There. Een nummer wat je waarschijnlijk ook heel goed kent. Want ja, de Beatles hadden eigenlijk geen B-kantjes. Iedereen draaide alle platen van ze. Dat nummer werd later in het Nederlands gecoverd door Johnny Kendall en de Harolds. En die ken je niet van I Saw Her Standing There. Maar een van hun grote hits was St. James Infirmary. In het Nederlands werd die in 1964 uitgebracht door deze band. Met de titel Sinds ik jou daar zag staan.

0: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
1: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
0: Uitstekend.
1: Nou, zoet maar. Dan kun je rustig genieten van je bakje.
0: Ik ben vast de enige niet.

One-way tickets to anywhere. De nummer 4 notering in 1973 voor de Amerikaanse band The Osmonds. We gaan door naar een andere band uit die regionen. Blood, Sweat and Tears. Ze hadden 3 top 40 noteringen in Nederland en 1 tipperade notering. Die kwam niet verder dan 2, maar het is wel een hele mooie. Die gaan we dan ook maar draaien. Lucretia McEvil.

0: Deze plaat werd door de platenmaatschappij Phonogram van Philips ingetrokken vanwege de verschrikkelijke taalgebruik wat erop zat. Ja, wat het klootjesvolk wil weten. Of zouden ze misschien bang zijn dat allemaal te veel waarheden vertellen over de huichelachtige mentaliteit van iets veroordelen, maar niet de consequenties daarvan willen aanvaarden. Goed, we zullen dat nooit weten, want inmiddels zijn al die mensen waarschijnlijk al dood en begraven. We zijn toe aan de jingle van de week en dat is er dit keer eentje van de zender Radio Dolfijn. Het stond vanaf het zendschip Laissez-Faire, waar ook een Engelstalig station op zat, Radio Swinging, Radio England en Radio 355 enzovoort. Ik zal u niet helemaal het verhaal gaan vertellen van die zender, want het is een heel verhaal. Laat ik volstaan met het feit dat het zender uitstond van november 1966 en in juli 1967, deze week 59 jaar geleden, stopte met de uitzendingen vanwege de op handen zijnde verbod op zeezenders in de Engeland. Dat was een zender Radio Dolfijn, gericht dus op de Nederlandse luisteraar. En hij werd ook wel liefkozend Radio Flipper genoemd. Want ja, Flipper, dat was toen die dolfijn die regelmatig op de televisie was.
1: Dit is Radio Dolfijn op 227 meter.
0: Nog maar eentje erbij dan.
2: Radio Dolfijns verzoekplatenprogramma. Iedere dag te beluisteren tussen 9 en 12 uur.
0: Zo, we aagden dus meteen op Hawaii. Dat was een reclame voor het verzoekplatenprogramma. Na een kleine reparatie in 67 begonnen ze ook echt veel top 40 muziek uit te zenden. Een van de platen waarvan ik zeker weet dat die op dat station is uitgezonden, omdat er toevallig een fragment bewaard is gebleven van Lex Harding. Ja, die kwam inderdaad later bij Radio Veronica samen met Tom Collins, die ook bij Radio Dolfijn meewerkte, waarin Lex deze plaat aankondigt naar aanleiding van het commentaar van een Engelse DJ. Just Fancy, dit zijn uit Pekela in Groningen, de Roadies.

Het Muziekmuseum wordt uitgezonden op uw station op woensdagavond 10 uur, vrijdagavond 11 uur en zaterdagmiddag om 4 uur. Het Muziekmuseum, het beluisteren waard.

In 1973 tot de 16e plaats in de Veronica Top 40. Summer, the first time van Bobby Goldsboro. Eigenlijk een heel mooi verhaal als je het tegenwoordig zou laten maken. Dan werd het toch alweer moeilijk gedaan over ja, de leeftijden en zo. Maar eerlijk gezegd, ik vind het gewoon een mooi verhaal. Plaat die waarschijnlijk ook inspiratie is geweest voor die andere plaat van Rob de Nijs. En het werd zomer in 1977, want hele stukken tekst kan je regelrecht in het Nederlands erop plakken van deze plaat. Het zou me niks verbazen als dit de inspiratie was. Nou, de Four Tops nu. Live met Ask the Lonely.

0: natuurlijk onsterfelijk gemaakt voor door de Muppet Show. Maar het was in 1966 al onderdeel van een film, een Zweedse film. En in 1969 werd deze Manne uitgebracht door Manne McKay.
1: Uit den Arden Platenbak van uw presentator.
0: Oh, een plaatje wat ik kreeg van mijn buurjongen. Waar hij hem om weg deed, ik zou het niet weten, want het is een hartstikke mooi plaatje. Het is een nummer van de White Plains. In Nederland vooral bekend door de plaat When You Are a King. Een beetje songfestivalachtig geluid. In Engeland een hit. I've Got You On My Mind.

Marvin Gaye, Mercy, Mercy Me, een plaat uit 1971. En achter Mercy, Mercy Me moet je eigenlijk nog zeggen, The Ecology. En dat was zijn inspiratie. We zijn inmiddels heel jaren verder, halve landen fikken af. Maar dat hele klimaatverhaal is natuurlijk een hoax. Enfin, I rest my case. The Hollies, stop, stop, stop.

Ja, ja, en zo werd hij weer in de dancing uitgekwakt. Stop, stop van de Hollies. En daarmee zijn we bijna gekomen aan het einde van dit programma. Ik wil u danken voor het luisteren. En wilt u reageren? Dat kan. Stuurt u een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. Nog net mooie tijd voor één plaatje. Helen Shapiro, Queen for Tonight. Graag tot volgende week.

0: Blij met het nieuws van 11 uur.
1: Siri Dijkers met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. In Frankrijk ligt het vuur nog altijd dicht bij Bordeaux. En daar komt komende week ook nog een hittegolf bovenop. Ook in Spanje blijft het vuur maar doorbranden. Bij Valencia rukt de brand volgens de autoriteiten ook ongecontroleerd nog op. Voor de regio Madrid is er juist beter nieuws. Die brand is onder controle en duizenden inwoners mogen daar weer terug naar huis. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt, is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 en was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en in Alkmaar. In Utrecht hebben honderden mensen vanavond de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen daarbij elkaar op het Domplein, waar ook meerdere speeches werden gegeven. Onder meer burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA is van plan om een bedrijf op te richten dat het WK voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer vannacht is helder en tussen de 16 en 20 graden. Morgen startzonnig, later zijn er wel meer wolken. In het zuidoosten kan dan in de middag ook wat regen vallen. Het wordt 22 graden aan zee tot 34 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is de ultieme jazz radio update. Welkom bij Jazz Spectrum.
1: Dag luisteraars, hartelijk welkom bij Jazz Spectrum. Techniek doet Peter Hovenstad, samenstelling en presentatie Bea Koops. Het komende uur weer veel afwisseling in muziek, zowel vocaal als instrumentaal. We beginnen met de Canadese jazzzangeres en pianist Dinah Kroll. Let's face the music and dance.

Let's Face the Music and Dance, je hoorde Dinah Kroll. Voor me ligt het album Your Guide to the North Sea Jazz Festival 2016. Oorspronkelijk werd dit festival gehouden in Den Haag, in de Statenhal. Maar na de sloop van deze hal vindt het festival plaats in de Ahoyzaal in Rotterdam. Jaarlijks in de tweede week van juli. In 2016 telt onder andere op John Scofield. Luister naar het nummer Mr. Puffy.

0: Mr. Puffy, vertolkt door John Scofield. Een opname gemaakt tijdens het North Sea Jazz Festival in 2016. Deborah G. Carter, dat is een Amerikaanse, woont al een tijdje in Amsterdam. De zangeres geeft zangles aan verschillende conservatoria in ons land, waaronder Artes in Zwolle. Ze treedt op met haar eigen band, zowel nationaal als internationaal. Van het album Blue Notes en Red Shoes draaien we It Isn't So Good, It Couldn't Get Better.
1: It Isn't So Good.

My Funny Valentine, vertolkt door Stan Getz, tenor sax, Gigi Johnson, trombone, Oscar Peterson, piano, Herb Ellis, gitaar, Ray Brown, bas en Connie Kay op drums. Een opname uit 1957. Ze komen er weer aan, de February Days. Ga luisteren naar Ruben Heijn.

Ruben Heijn. Hij trad verschillende keren op in Cultura en ik hoop toch echt dat hij weer eens ons theater aandoet. Iets heel anders nu. Het trio Kenny Barron stond in 2016 op het North Sea Jazz Festival. Op de verzamel-cd van dit festival staat het nummer Prayer.

hoorde het Kenny Barron Trio. Stacey Kent nu. Ze is een zangeres met roots in Engeland, maar vooral ook in Frankrijk. Raconte-moi is een Franstalig album van haar uit 2010. Stacey Kent bezingt de wintertuin Jardin d'Hiver.

Ruim 8,5 minuut muziek uit Frankrijk. Na Le Jardin d'Hiver hoorde je de Franse jazzpianist Emmanuel Bex met L'Île Verte, het groene eiland. Van Frankrijk naar de oer-Amerikaanse Tony Bennett. I've grown accustomed to her face.

Tarova, je hoorde Snarky Puppy, een collectief van muzikanten dat vooral fusion speelt, opgericht in 2004 en hun thuisbasis is Brooklyn, New York. Er wordt nogal eens gewisseld van muzikanten, vandaar de benaming collectief. Muziekinvloeden zijn onder andere diverse jazzstijlen, rock, wereldmuziek en funk. Iets totaal anders nu, en dat is het mooie van jazzspectrum, de afwisseling in muziek. Dinah Washington. And she's mad about a boy.

Mad About The Boy. Het werd geschreven in 1932 door toneelschrijver Noel Coward. Die was ook altijd gek op jongens, dus van, misschien dat hij daarom dit geschreven heeft. Maar het is hartstochtelijk gezongen door Dinah Washington. En in 1992 was het een grote hit wereldwijd. We zijn weer aan het eind van Jazz Spectrum. Ik dank technicus Peter van der Hoven. Ik ga even vertellen dat volgende week, 4 februari, zit mijn collega Frits Verhoef hier. En dit programma is ook nog 10 weken lang te beluisteren via één vallei bij Radio Gemist. Dus ik zou zeggen, kansen genoeg om naar mooie muziek te luisteren. Ja, we gaan eruit met Ramsey Lewis. Mijn naam is Bea Koops. Graag tot een volgende keer.

0: 1 Vallei met het nieuws van 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijke hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is de brand in de regio Gironde bij Bordeaux ondanks de hitte afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De brand daar is onder controle en duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man is veroordeeld tot een celstraf en taakstraf omdat hij zijn vriendin probeerde te wurgen. Bij de nieuwe methode wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens een rechtszaak meer bewijs. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA kan dat zelf niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de UEFA, de Europese Voetbalbond. Het weer vannacht helder. Het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten in de middag kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is in Frankrijk de brand in de regio Gironde bij Bordeaux ondanks de hitte afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur ongecontroleerd om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De natuurbrand daar is onder controle. Duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden gebouwd is. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Het vaartuig wordt nu onderzocht door Duitse archeologen. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Dat moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse Voetbalbond niet akkoord gaat met het plan. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse Voetbalbond hebben fel gereageerd. Komende dag is er een spoedoverleg met alle 55 leden van de UEFA. Het weer, vannacht helder, het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York, is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De 28-jarige man zit al een straf van 25 jaar cel uit voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. Rushdie wordt bedreigd sinds zijn boek De Duivelsverse in 1988. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden, omdat volgens hem sommige republikeinen er alleen maar op uit zijn om hem in de cel te krijgen. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Biden. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de commissie kan Fauci wel vervolgd worden voor mijnheid voor uitspraken die hij na de gratie doet. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noorderij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Die onderneming moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de KNVB niet akkoord gaat met het voorstel. Komende dag overleggen alle 55 leden van de UEFA over het plan van de FIFA. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.